Echt applaus voor Stan Getz en Astrud Gilberto met die prachtige compositie van Rogers, Richard Rogers, die zo'n 43 musicals, zag ik net, heeft gecomponeerd. Zo'n 900 songs heeft hij geschreven voor al die musicals. Dat is echt een grootheid. En bijna al die songs zijn ook al jazz-standards of klassiekers geworden. Eentje daarvan is bijvoorbeeld ook Spring is Here. Dat is van de musical met de gelijknamige titel Spring is Here uit 1929. En in 1956 heeft Ella Fitzgerald daar een prachtige versie van gemaakt.

Onmiskenbaar, Ella Fitzgerald, de lente is hier. En daarom hebben we de hele uitzending van Jazz in Easy gewijd aan lekkere voorjaarsjazz, lentejazz. En hopelijk zit u er net als ik van te genieten. We gaan nog even door met die heerlijke lentejazz. Bijvoorbeeld met Sarah Vaughan, die in een compositie uit 1955 ook heeft

Het letterliedje van Sarah Vaughan, die ook het voorjaar in de hoofd heeft. Ja, ook Blossom Derry, een prachtige zangeres en pianiste. Ze begeleidt zichzelf altijd op de piano. Of tenminste, dat deed ze, want ze is al lang in de directe jazzhemelen. Maar zij heeft ook wel het talentgevoel gehad. Ze zeggen dat het talent is. They say it's spring.

Heerlijke muziek van Blossom Derry met They Say It's Spring. Ja, Nina Simone, die hebben natuurlijk ook al veel vaker gedraaid in dit programma. Jazz en Izzy, fijn dat u weer luistert trouwens. Maar Nina Simone was natuurlijk ook wel een jazzzangeres en pianiste ook. Die toch wel wat maatschappijkritische teksten had. En zo was ook haar liedje over de lente eigenlijk een liedje over racisme of tegen racisme en jongeren die daarmee te maken kregen. Maar het heet wel heel mooi Another Spring.

Prachtig, die Nina Simone. Ja, ze kan eigenlijk helemaal niet zingen, maar toch is het zo kippenvelachtig wat je van haar hoort. Het is een prachtige muziek. En altijd inderdaad maatschappijkritisch. Het gaat altijd ergens over. We gaan naar Tony Bennett. Die heeft met Bill Evans een keer een prachtig lenteliedje opgenomen. En dat is eigenlijk nooit op de plaat gekomen. Totdat Bill Evans in 1980 overleed. En er in 1981 een album uitkwam waar dat nummer ineens opstond. De grote zanger, de crooner, Tony Bennett, samen met een van de allergrootste jazzpianisten, Bill Evans. En het nummer dat ze spelen heet You Must Believe in Spring.

Ja, heerlijk hè. Bill Evans, een van de allergrootste jazzpianisten. En Tony Bennett, een van de allergrootste crooners. Samen in een heerlijk lenteliedje, een heerlijke ballad. We gaan nog naar een ander duo die ook samen een prachtig album hebben opgenomen in 1954. Ik heb het over Clifford Brown, de trompetist en ook pianist. En de drummer Max Roach. En zij genieten van de lente. Luister maar naar Joy Spring.

Hoe breng je dat lentegevoel tot uiting in de jazz? Nou, dat hebben Clifford Brown en Max Roach heerlijk laten horen. En dat gaan we nu nog even doen met die andere trompetist, Freddie Hubbard. Die een beetje uit de bebop-tijd kwam. En we luisteren naar zijn Up Jumped Spring.

Ja, en zo zijn we bijna aan het eind van deze voorjaarsuitzending gekomen. Deze lente-uitzending. Een programma vol met voorjaarsjazz, lente-jazz. Hopelijk heeft u daarvan genoten. We gaan naar het eind van de uitzending met Brad Mehldau, die een vertolking geeft van een nummer dat we al eerder in deze uitzending hebben laten horen. It Might As Well Be Spring. En dat gaat hij nog even lekker op de piano tot uitvoering brengen. Nogmaals, hopelijk heeft u genoten. Volgende week zeker weer luisteren naar Jazz and Easy. Wij bedanken Bob den Bree voor de techniek. Wij bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: Utrecht.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien. Lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in de Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste luisteraars, een heel fijne avond gewenst hier. Rondom de luidsprekers natuurlijk in ruimtelijk stereo. Ik hoop dat u er weer een beetje naar heeft uitgekeken, naar de klanken die vanavond gaan komen. Onder andere van Michael Flatley en Terra. En natuurlijk ook onze aller Guido Negrassus. Die zal er ongetwijfeld bij zitten. Wij schuiven wat links en rechts heen en weer. En we zijn erbij. U maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

Ja, met mooie digitale klanken geremasterd van de 80e jaren. Deze groep, geweldig toch? Ja, dat kan natuurlijk al zijn Nova alleen maar. Het geluid herken je onmiddellijk. Straks als de nacht valt hier bij RTV Ridderkerk.

Ja, zo gaan we met El Desidado heel gedragen de uitzending verlaten van Straks als de Nacht Valt. In deze aflevering vanavond. En u maakte daar natuurlijk weer uw beelden bij. Dat was geen moeite. Lekker in ruimtelijk stereo, misschien wel met de koptelefoon op. Dan komt het helemaal mooi naar binnen, deze aflevering. Een klankvaria zou je weer kunnen zeggen. Ik zeg u tot volgende week, wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben van Sfeervol, Gevoelig en Elektronisch in Ridderkerk. En zeer wijde omstreken, mag ik wel zeggen. Tot dan. Tot straks. Als de nacht valt.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. Die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. En zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Stef Bandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gisteren